0: Een Oostenrijkse rechtbank heeft Behram A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Fans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een deel van het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis ligt stil vanwege bodemonderzoek naar een mogelijke brandstofleiding uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente en de Omgevingsdienst Brabant-Noord hebben een tijdelijke bouwstop ingesteld na eerdere verontreiniging met xyleen. Onderzoek met pijlbuizen start op 2 juni. De politie vraagt aandacht voor 4 vermiste personen uit Land van Kuik. Eddy Poppema, Jan en Maria Kelders en Jolanda Meijer. Eddy verdween in 1998, het echtpaar Kelders in 1989 en Jolanda in 2008. Ruim 270 mensen zijn in Nederland als vermist geregistreerd. Informatie is welkom. De crisisaanpak rond de storing bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haps eind 2025 wordt door betrokken organisaties als positief ervaren, ondanks enkele knelpunten. Evaluatiebureau Berenschot wijst op onduidelijkheid in de communicatie en een verschil van inzicht met Rijkswaterstaat over de lozing op de Maas. Politieke vragen zijn inmiddels gesteld over de onafhankelijkheid van Berenschot en de ecologische gevolgen van de lozing. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaak.

0: In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Omroepland van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen, en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes, en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: My stage fright holds back me.

0: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt. Never

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: IVN de Maasvallei organiseert donderdag 4 juni 2026 een seniorenwandeling door Rijkenvoort. De wandeling over het Broeksteenpad start om 1:30 bij standbeeld De Kikker aan de Kapelstraat 20. Tijdens de tocht krijgen deelnemers uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het dorp en de natuur in het gebied, die juist in deze periode volop in bloei staat. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is gratis toegankelijk, ook voor niet-leden. Na afloop biedt seniorenvereniging Boksmeer een kop koffie of thee aan. Bel vooraf aanmelden via de website van IVN de Maasvallei. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen op donderdag 4 juni 2026 kennis maken met het werk van de brandweer tijdens een speciaal kindercollege in de bibliotheek van Boksmeer. Brandweermensen uit Gennep vertellen daar hoe het eraan toe gaat bij een melding en laten hun uitrusting van dichtbij zien. Ook krijgen kinderen uitleg over wat je moet doen bij brand. Het kindercollege vindt plaats van 3:30 tot 5:00 in BiblioPlus aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Deelname is bedoeld voor nieuwsgierige jonge bezoekers die meer willen weten over het werk van hulpverleners.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De wethouders Antoinette Maas, Maarten Jillissen en Willy Hendricks van Haren hebben donderdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad van Land van Kuik. Tijdens de vergadering werden zij geprezen om hun inzet en emotionele terugblik op hun politieke loopbaan. Hendrik van Haren riep op tot goede samenwerking, terwijl Maas en Jillissen hun waardering voor collega's uiten. De bouw van de nieuwbouwwijk Heihoek West in Vierlingsbeek start mogelijk pas in 2028... in plaats van de eerder verwachte tweede helft van 2026. Dit blijkt uit antwoorden van het college van Land van Kuik. De vertraging is onder andere te wijten aan een actieve dassenburcht in het plangebied. Een deel van het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis ligt stil vanwege nieuw bodemonderzoek naar een mogelijke brandstofleiding uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente en de Omgevingsdienst Brabant-Noord hebben een tijdelijke bouwstop ingesteld. Extra onderzoeken met pijlbuizen starten op 2 juni. De bouwstop geldt alleen voor het verontreinigde gebied. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de N487 Zuid-Beijerland richting Niemandsdorp is een hevige brand aan het woeden. Daarom is de weg dicht tussen de aansluiting met de A29 en Niemandsdorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: vliegveld tussen Boksmeer en Sint-Antonis was dit Pinksterweekend het decor van een adembenemende vliegshow. Model Vliegsportclub Columbia heeft de afgelopen maandag haar jaarlijkse open dag hier gehouden. Tientallen kleine en grote vliegtuigen, jets en helikopters trotseerden de zwaartekracht terwijl ze vanaf de grond werden bestuurd. Leden van Columbia en gastpiloten lieten het publiek zien waar radiografisch bestuurbare modellen technisch toe in staat zijn.
1: Wij willen heel graag onze sport kenbaar maken voor het hele grote publiek. En laten zien dat het niet alleen een klein modelvliegtuigje is, maar gewoon dat we met allerlei soorten vliegtuigen vliegen, die ook in het groot vliegen, in het echt, en die wij allemaal op model hebben gebouwd. Dus vandaar dat we eigenlijk voor iedereen de mogelijkheid geven om dit allemaal te kunnen laten zien.
0: Het besturen van een radiografisch bestuurbaar model is soms nog lastiger dan het vliegen in een echt vliegtuig, zegt piloot en luchtmachtinstructeur Richard van Wijk. Hij houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met de modelvliegsport.
2: Ja, nou, ik heb twee vliegtuigen meegenomen. Die kleine, die blauw-witte, dat is eigenlijk een schaalmodel van een bestaand lestoestel. Wordt ook in de militaire luchtvaart gebruikt, maar het is eigenlijk een trainingsvliegtuig, een opleidingsmodel. Het is van piepschuim, er zit een elektromotortje in. Ja, leuk ding om mee te vliegen, met trekbaar landingsgestel. En die grote, dat is eigenlijk een schaalmodel van een Stinson. Dat is een werkelijk bestaand vliegtuig. En daar zit een 3-cylinder brandstofmotor in. En dat is eigenlijk een bouwpakket, maar die heb ik een beetje verbouwd, zodat hij er wat interessanter uitziet. Ja, dat is een soort semi-schaal. Ja.
0: Een van de hoogtepunten van de dag was de vlucht van de 19-jarige Bjorn Bongers, HBO-student Aviation. Met zijn schaalvliegtuig Extra liet Bjorn spectaculaire skywriting met behulp van rooksystemen en staaltjes 3D-aerobatics zien, waaronder het verticaal stilhangen in de lucht en een raketstart.
3: Dit is een Extra. Dit is een schaalvliegtuig. Het is in de maat van 41%, dus is, de spanwijdte is 41% van het werkelijke model in het echt. Landen vind ik ook wel het leukste. Ja, daar heb je gewoon wat meer te sturen. Je hebt te maken met de wind bijvoorbeeld. En met opstijgen is dat iets minder aan de orde. Dus dat vind ik het moeilijkste. Maar ook wat leukste. Elke vlucht is weer een bijzonder moment. Je hoopt altijd dat het weer als een geheel weer aan de grond komt. Dat het niet crasht. Dat de motor niet uitgaat bijvoorbeeld. Eigenlijk is elke vlucht alweer een beetje spannend.
0: Eerst vind je het vliegen geweldig en daarna ontdek je het plezier van het bouwen, zeggen de modelvliegers. Het is onmogelijk te voorspellen in welk wetenschappelijk gebied je nieuwsgierigheid je zal brengen.
1: Maar als je met je modelvliegtuigen bezighoudt, dus als sport zijnde, leer je de techniek enorm goed. En iedereen wil je ook begeleiden. Iedere ouder van deze club, die pak je gewoon op als zijnde gelijk volwaardig lid en die helpt jou gewoon die techniek eigen maken om te vliegen. En als je die techniek kent, dan ken je zo ontzettend veel technieken. Want je hebt een stukje van elektrotechniek, elektronica zit erin. Er zit een stukje van mechanica in. Allemaal punten waar ontzettend veel aandacht aan gegeven moet worden. En dat stimuleren we heel graag hier met de club.
4: We gaan digitaal, we gaan sneller dan ooit. Maar worden we er als mens ook beter op? Mannen van Nothing But Thieves stellen die vraag op hun compleet nieuwe single met de titel Evolution.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website. omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
5: Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. De komende maanden zullen nog tientallen andere betrokkenen worden gehoord. Met deze verhoren hoopt de enquêtecommissie nieuwe feiten naar boven te halen. De verwachting is dat het eindverslag begin volgend jaar klaar zal zijn. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldt Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft dit nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen. En daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Volgens de verslaggever stonden tegenstanders na een speech van PVV-leider Geert Wilders oog in oog met de voorstanders. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. En de verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog met 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de stijging. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg-Eindhoven staat 3 kilometer file tussen Moergestel en Oorschot. De N487 Zuid-Beijerland richting Numansdorp is dicht door een zware brand tussen de A29 en Numansdorp. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
8: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
9: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
8: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Maandag 1 juni 2026 organiseert Pantijn Extra samen met Zicht op Geld en BiblioPlus een informatief bijeenkomst over geldzaken bij opname in een verpleeghuis. De lezing vindt plaats van 10 tot 12 uur in de bibliotheek aan de Tromstraat 2 in Grave. Financieel adviseur Frank van der Locht van Zicht op Geld geeft uitleg over de financiële en praktische zaken die geregeld moeten worden wanneer een partner of ouder verhuist naar een verpleeghuis. De toegang is gratis. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die hiermee te maken krijgt of zich alvast wil informeren. In Boxmeer gaat dinsdag 2 juni 2026 weer de jaarlijkse avondvierdaagse van start. Het wandelevenement duurt van 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds en vertrekt vanuit Stichting Wandelsport Boxmeer aan de Koorstraat 1. De avondvierdaagse richt zich niet alleen op kinderen en gezinnen die korte afstanden willen lopen, maar ook op wandelaars die trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. De routes voeren door Boxmeer en de directe omgeving. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers, van jong tot oud, voor deze sportieve wandelweek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De wethouders Antoinette Maas, Maarten Jillissen en Willy Hendricks van Haren hebben donderdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad van Land van Kuik. Tijdens de vergadering werden zij geprezen om hun inzet en emotionele terugblik op hun politieke loopbaan. Hendrik van Haren riep op tot goede samenwerking, terwijl Maas en Jillissen hun waardering voor collega's uiten. De bouw van de nieuwbouwwijk Heihoek West in Vielingsbeek start mogelijk pas in 2028... in plaats van de eerder verwachte tweede helft van 2026. Dit blijkt uit antwoorden van het college van Land van Kuik. De vertraging is onder andere te wijten aan een actieve dassenburcht in het plangebied. Een deel van het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis ligt stil vanwege nieuw bodemonderzoek naar een mogelijke brandstofleiding uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente en de Omgevingsdienst Brabant-Noord hebben een tijdelijke bouwstop ingesteld. Extra onderzoeken met pijlbuizen starten op 2 juni. De bouwstop geldt alleen voor het verontreinigde gebied. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: vliegveld tussen Boksmeer en Sint-Antonis was dit Pinksterweekend het decor van een adembenemende vliegshow. Model Vliegsportclub Columbia heeft de afgelopen maandag haar jaarlijkse open dag hier gehouden. Tientallen kleine en grote vliegtuigen, jets en helikopters trotseerden de zwaartekracht terwijl ze vanaf de grond werden bestuurd. Leden van Columbia en gastpiloten lieten het publiek zien waar radiografisch bestuurbare modellen technisch toe in staat zijn.
1: Wij willen heel graag onze sport kenbaar maken voor het hele grote publiek. En laten zien dat het niet alleen een klein modelvliegtuigje is, maar gewoon dat we met allerlei soorten vliegtuigen vliegen, die ook in het groot vliegen, in het echt, en die wij allemaal op model hebben gebouwd. Dus vandaar dat we eigenlijk voor iedereen de mogelijkheid geven om dit allemaal te kunnen laten zien.
0: Het besturen van een radiografisch bestuurbaar model is soms nog lastiger dan het vliegen in een echt vliegtuig, zegt piloot en luchtmachtinstructeur Richard van Wijk. Hij houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met de modelvliegsport.
2: Ja, nou, ik heb twee vliegtuigen meegenomen. Die kleine, die blauw-witte, dat is eigenlijk een schaalmodel van een bestaand lestoestel. Wordt ook in de militaire luchtvaart gebruikt, maar het is eigenlijk een trainingsvliegtuig, een opleidingsmodel. Dat is van piepschuim, er zit een elektromotortje in. Ja, leuk ding om mee te vliegen met trekballandersgestel. En die grote, dat is eigenlijk een schaalmodel van een Stinson. Dat is een werkelijk bestaand vliegtuig. En daar zit een driecilinder brandstofmotor in. En dat is eigenlijk een bouwpakket, maar die heb ik een beetje verbouwd zodat hij er wat interessanter uitziet. Ja, dat is een soort semi-schaal.
0: Een van de hoogtepunten van de dag was de vlucht van de 19-jarige Bjorn Bongers, HBO-student Aviation. Met zijn schaalvliegtuig Extra liet Bjorn spectaculaire skywriting met behulp van rooksystemen en staaltjes 3D-aerobatics zien, waaronder het verticale stilhangen in de lucht en een raketstart.
3: Dit is een extra. Dit is een schaalvliegtuig. Het is in de maat van 41%, dus de spanwijdte is 41% van het werkelijke model in het echt. Landen vind ik ook wel het leukste. Ja, daar heb je gewoon wat meer te sturen en je hebt te maken met de wind bijvoorbeeld. En met opstijgen is dat iets minder aan de orde, dus dat vind ik het moeilijkste, maar ook wat leukste. Elke vlucht is weer een bijzonder moment. Je hoopt altijd dat het weer als een geheel weer aan de grond komt, dat het niet crasht, dat de motor niet uitgaat bijvoorbeeld. Eigenlijk is elke vlucht wel weer een beetje spannend.
0: Eerst vind je het vliegen geweldig en daarna ontdek je het plezier van het bouwen, zeggen de modelvliegers. Het is onmogelijk te voorspellen in welk wetenschappelijk gebied je nieuwsgierigheid je zal brengen.
1: Maar als je met je modelvliegtuigen bezighoudt, dus als sport zijnde, leer je de techniek enorm goed. En iedereen wil je ook begeleiden. Iedere ouder van deze club, die pak je gewoon op als zijnde gelijk volwaardig lid en die helpt jou gewoon die techniek eigen maken om te vliegen. En als je die techniek kent, dan ken je zo ontzettend veel technieken, want je hebt een stukje van elektrotechniek, elektronica zit erin, er zit een stukje van mechanica in. Allemaal punten waar ontzettend veel aandacht aan gegeven moet worden. En dat stimuleren we heel graag hier met de club.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. Eén brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
4: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterke heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare voeren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: op de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ze hebben alles gezien, alles overleefd en ze weigeren om gas terug te nemen. De Rolling Stones laten met hun nieuwe single In the Stars horen dat rock'n'roll simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft. Mick, Keith en Ronnie nemen je mee naar de stratosfeer met een sound die onmiskenbaar Stones is. Gruisig, energiek, met een groove waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten. We bewijzen het maar weer eens. Sommigen worden ouder, maar de echte legendes blijven voor altijd.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: In Boksmeer gaat dinsdag 2 juni 2026 weer de jaarlijkse avondvierdaagse van start. Het wandelevenement duurt van 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds en vertrekt vanuit Stichting Wandelsport Boksmeer aan de Koorstraat 1. De avondvierdaagse richt zich niet alleen op kinderen en gezinnen die korte afstanden willen lopen, maar ook op wandelaars die trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. De routes voeren door Boksmeer en de directe omgeving. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers van jong tot oud voor deze sportieve wandelweek. Woensdagavond 3 juni 2026 verandert landgoed Tongelaar in Mil in een bijzondere buitenbioscoop. Vanaf 9 uur 's avonds wordt daar de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De film gaat over de natuur in het land van Kuik en laat ook zien voor welke uitdagingen het gebied staat. Bezoekers kunnen plaatsnemen in het weiland achter het kasteel aan de Tongelaar 12 in Mil. Er zijn geen stoelen aanwezig, dus bezoekers wordt zelf gevraagd een klapstoel, deken of zitzak mee te nemen. De buitenvertoning is eenmalig en biedt uitzicht op het kasteel Tongelaar.
1: Voor het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het land van Kuik, 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De wethouders Antoinette Maas, Maarten Jillissen en Willy Hendricks van Haren hebben donderdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad van Land van Kuik. Tijdens de vergadering werden zij geprezen om hun inzet en emotionele terugblik op hun politieke loopbaan. Hendrik van Haren riep op tot goede samenwerking, terwijl Maas en Jillissen hun waardering voor collega's uiten. De bouw van de nieuwbouwwijk Heihoek West in Vielingsbeek start mogelijk pas in 2028... in plaats van de eerder verwachte tweede helft van 2026. Dit blijkt uit antwoorden van het college van Land van Kuik. De vertraging is onder andere te wijten aan een actieve dassenburcht in het plangebied. Een deel van het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis ligt stil vanwege nieuw bodemonderzoek naar een mogelijke brandstofleiding uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente en de omgevingsdienst Brabant-Noord hebben een tijdelijke bouwstop ingesteld. Extra onderzoeken met pijlbuizen starten op 2 juni. De bouwstop geldt alleen voor het verontreinigde gebied. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.

0: Welke planten zijn eetbaar? En welke kruiden staan bekend om een geneeskrachtige werking? Dat is te ontdekken op een van de 4 kruidentuindagen bij Christoffer Stralen in Langeboom. Met een smartphone of een klassieke kaart in de hand ga je op zoek naar de diverse planten.
1: Ik vind het vooral leuk om de tuin te laten zien aan mensen. Zeker mensen die ook geïnteresseerd zijn in kruiden. Want met de QR-code kun je dus op ieder puntje is een plant en daar kun je op klikken. En dan zie je gelijk hoe de plant in het Latijns heet, wat de geneeskracht inhoudt en wat de eetbaarheid is. Wanneer je hem oogst en er staat een foto bij van iedere plant.
0: Om nog meer over kruiden te weten te komen, volgde ze een opleiding tot herborist.
1: De herboristopleiding leer je eigenlijk de meeste, de algemene geneeskrachtige kruiden. Wat je ermee kan doen en welk deel je gebruikt en wanneer je het oogst. Wat de inhoudstoffen zijn, er zijn een heleboel inhoudstoffen met een bepaalde werking en een bepaalde oplosbaarheid. En als je dat weet, dan kun je daar producten van maken. Dan kun je bijvoorbeeld olies maken of zalven of crèmes. Of thee natuurlijk, je kunt de kruiden drogen. Ja, zo kan je, daar leer je eigenlijk wat je allemaal kan doen met kruiden. Steeds meer mensen vinden kruiden interessant. Toen ik begon met de opleiding, was ik een van de ouderen, zeg maar, in de klas, samen met de anderen. En nu zie je dat heel veel kruidenopleidingen de grond uitschieten. En heel veel jongeren ook een kruidenopleiding doen. Dus het is ook een soort van hype, lijkt het. Dus steeds meer. En ja, vroeger wisten de mensen natuurlijk, die wisten het nog wel uit zichzelf, maar dat is een beetje verleerd. Maar nu willen mensen, denk ik, toch weer een beetje meer terug naar de natuur. Een hele eenvoudige die iedereen kent, dat is het driekleurig viooltje. Dat is een heel leuk bloemetje. Maar ja, hij werkt bloedzuiverend en ontstekingwerend. Er zit ook een beetje salicylzuur in, dus hij werkt ook een beetje pijnstillend. En ik droog hem en ik gebruik hem in de thee die goed is voor je huid.
0: En als mensen zelf een kruidentuin willen beginnen, wat zou je hun dan willen meegeven?
1: Ga zoeken naar de planten die je hebben wil. Gewoon in de natuur. Probeer zaden te verzamelen. Ga bij mensen op bezoek. Hier kan ik ook heel veel zaailingen uithalen en in potjes zetten, wat ik ook doe. En dat kunnen alle mensen die tuinen hebben. Dus ik heb eigenlijk bijna geen planten gekocht. Ik heb eigenlijk bijna alles gewoon via stekjes, polletjes en zaden zelf zaaien. Ja, gekregen of zelf geteeld. En zo groeit het stukje bij beetje.
0: Gewoon lekker aan de slag dus?
1: Lekker aan de slag, ja, zeker.
2: Bij Omroep Land van Kuik. Hoe je

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
10: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Senioren Beuge houdt in het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 juni 2026 weer de jaarlijkse boekenmarkt in MFC Het Kruispunt aan het Kerkplein 3 in Beuge. Op zaterdag is de markt geopend van 11 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds en op zondag van 11 tot 5 uur. In de zalen liggen meer dan 15.000 boeken overzichtelijk gesorteerd op onderwerp. Bezoekers kunnen rustig rondneuzen tussen romans, informatieve boeken en speciale uitgaven. De meeste boeken kosten maximaal 2 euro per stuk. De boekenmarkt trekt jaarlijks veel liefhebbers uit de regio. De gidsengroep van het Emmausklooster verzorgt op zaterdag 6 juni 2026 weer een rondleiding door het klooster in Velp bij Graven. De rondleiding duurt van 2 tot 4 uur en vindt plaats aan de Basileus van Bruggelaan 4 in Velp. Bezoekers krijgen meer te horen over de geschiedenis van het klooster en het leven van de kapucijnen. De rondleiding wordt iedere eerste zaterdag van de maand gehouden en in juli en augustus zelfs elke zaterdag. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht via reserveringen.emmausklooster@kapucijnen.org.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De wethouders Antoinette Maas, Maarten Jillissen en Willy Hendricks van Haren hebben donderdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad van Land van Kuik. Tijdens de vergadering werden zij geprezen om hun inzet en emotionele terugblik op hun politieke loopbaan. Hendrik van Haren riep op tot goede samenwerking, terwijl Maas en Jillissen hun waardering voor collega's uiten. De bouw van de nieuwbouwwijk Heihoek West in Vielingsbeek start mogelijk pas in 2028... in plaats van de eerder verwachte tweede helft van 2026. Dit blijkt uit antwoorden van het college van Land van Kuik. De vertraging is onder andere te wijten aan een actieve dassenburcht in het plangebied. Een deel van het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis ligt stil vanwege nieuw bodemonderzoek naar een mogelijke brandstofleiding uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente en de Omgevingsdienst Brabant-Noord hebben een tijdelijke bouwstop ingesteld. Extra onderzoeken met pijlbuizen starten op 2 juni. De bouwstop geldt alleen voor het verontreinigde gebied. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A67 Eindhoven richting Venlo, tussen Knoopend Leenrijden en Gelder op 4 kilometer file. De rechterrijstrook is tot 1:50 dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: vliegveld tussen Boksmeer en Sint-Antonis was dit Pinksterweekend het decor van een adembenemende vliegshow. Model Vliegsportclub Columbia heeft de afgelopen maandag haar jaarlijkse open dag hier gehouden. Tientallen kleine en grote vliegtuigen, jets en helikopters trotseerden de zwaartekracht terwijl ze vanaf de grond werden bestuurd. Leden van Columbia en gastpiloten lieten het publiek zien waar radiografisch bestuurbare modellen technisch toe in staat zijn.
1: Wij willen heel graag onze sport kenbaar maken voor het hele grote publiek. En laten zien dat het niet alleen een klein modelvliegtuigje is, maar gewoon dat we met allerlei soorten vliegtuigen vliegen, die ook in het groot vliegen, in het echt, en die wij allemaal op model hebben gebouwd. Dus vandaar dat we eigenlijk voor iedereen de mogelijkheid geven om dit allemaal te kunnen laten zien.
0: Het besturen van een radiografisch bestuurbaar model is soms nog lastiger dan het vliegen in een echt vliegtuig, zegt piloot en luchtmachtinstructeur Richard van Wijk. Hij houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met de modelvliegsport.
2: Ja, nou, ik heb twee vliegtuigen meegenomen. Die kleine, die blauw-witte, dat is eigenlijk een schaalmodel van een bestaand lestoestel. Wordt ook in de militaire luchtvaart gebruikt, maar het is eigenlijk een trainingsvliegtuig, een opleidingsmodel. Dat is van piepschuim, er zit een elektromotortje in. Ja, leuk ding om mee te vliegen, met trekbaar landingsgestel. En die grote, dat is eigenlijk een schaalmodel van een Stinson. Dat is een werkelijk bestaand vliegtuig. En daar zit een 3-cilinder brandstofmotor in. En dat is eigenlijk een bouwpakket, maar die heb ik een beetje verbouwd, zodat hij er wat interessanter uitziet. Ja, dat is een soort semi-schaal.
0: Een van de hoogtepunten van de dag was de vlucht van de 19-jarige Bjorn Bongers, HBO-student Aviation. Met zijn schaalvliegtuig Extra liet Bjorn spectaculaire skywriting met behulp van rooksystemen en staaltjes 3D-aerobatics zien, waaronder het verticaal stilhangen in de lucht en een raketstart.
3: Dit is een extra. Dit is een schaalvliegtuig. Het is een maat van 41%, dus de spanwijd is 41% van het werkelijke model in het echt. Landen vind ik ook wel het leukste. Ja, daar heb je gewoon wat meer te sturen. Je hebt te maken met de wind bijvoorbeeld. En met opstijgen is dat iets minder aan de orde. Dus dat vind ik het moeilijkste. Maar ook wat leukste. Elke vlucht is weer een bijzonder moment. Je hoopt altijd dat het weer als een geheel weer aan de grond komt. Dat het niet crasht. Dat de motor niet uitgaat bijvoorbeeld. Eigenlijk is elke vlucht wel weer een beetje spannend.
0: Eerst vind je het vliegen geweldig en daarna ontdek je het plezier van het bouwen, zeggen de modelvliegers. Het is onmogelijk te voorspellen in welk wetenschappelijk gebied je nieuwsgierigheid je zal brengen.
1: Maar als je met je modelvliegtuigen bezighoudt, dus als sport zijnde, leer je de techniek enorm goed. En iedereen wil je ook begeleiden. Iedere oudere van deze club, die pak je gewoon op als zijnde gelijk volwaardig lid en die helpt jou gewoon die techniek eigen maken om te vliegen. En als je die techniek kent, dan ken je zo ontzettend veel technieken. Want je hebt een stukje van elektrotechniek, elektronica zit erin. Er zit een stukje van mechanica in. Allemaal punten waar ontzettend veel aandacht aan gegeven moet worden. En dat stimuleren we heel graag hier met de club.

geëindigd zijn op wat had kunnen zijn, maar nooit zal worden. De 19-jarige Shane Summers, oftewel Somber, vangt dat universele gevoel van nostalgie en gemis in een slaapkamer pop anthem waar je koud van wordt. Geen glitter, geen glamour, maar pure emotie rechtstreeks uit zijn eigen studio in New York. Dit is Somber met het prachtige Potential.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in de stad vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Hoewel niemand gewond is geraakt, is de schade groot. En hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk. En vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Ook het publiek kan vandaag live meekijken met het onderzoek. En viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins zijn de spitsafbijters. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Uw terras, oprit, vlonderen en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
12: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen op donderdag 4 juni 2026 kennis maken met het werk van de brandweer tijdens een speciaal kindercollege in de bibliotheek van Boksmeer. Brandweermensen uit Gennep vertellen daar hoe het eraan toe gaat bij een melding en laten hun uitrusting van dichtbij zien. Ook krijg je kinderen uitleg over wat je moet doen bij brand. Het kindercollege vindt plaats van 4:30 tot 5:00 in Biblioplus aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Deelname is bedoeld voor nieuwsgierige jonge bezoekers die meer willen weten over het werk van hulpverleners. Op zaterdag 6 juni 2026 organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een slootjesdag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Tussen 10:00 morgens en 1:00 middags gaan kinderen samen met IVN-gidsen op zoek naar waterdiertjes in sloten en poelen aan de Raamweg 10 in Kuik. Met schepnetjes worden onder meer kikkervisjes, salamanders, larven van libellen gevangen en bekeken. Daarna worden de dieren weer teruggezet in het water. De activiteit laat kinderen op een speelse manier kennismaken met de natuur en het leven in en rond het water.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft woensdagavond 7 nieuwe wethouders benoemd. Forum voor Democratie stemde blanco bij 6 benoemingen en steunde alleen hun eigen kandidaat voor de laatste post. De partij kan zich niet vinden in het coalitieakkoord van CDA, Team Lokaal en Pro, maar wenst het nieuwe college succes. De wethouders Antoinette Maas, Maarten Jillissen en Willy Hendricks van Haren hebben donderdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad van Land van Kuik. Tijdens de vergadering werden zij geprezen om hun inzet en emotionele terugblikken op hun politieke loopbaan. Hendricks van Haren riep op tot goede samenwerking, terwijl Maas en Jillissen hun waardering voor collega's uiten. De bouw van nieuwbouwwijk Heihoek West in Vielingsbeek start mogelijk pas in 2028... in plaats van de eerder geplande tweede helft van 2026. Dit blijkt uit antwoorden van het college van Land van Kuik. De vertraging is onder andere te wijten aan een actieve dassenburcht in het plangebied. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Welke planten zijn eetbaar? En welke kruiden staan bekend om een geneeskrachtige werking? Dat is te ontdekken op een van de 4 kruidentuindagen bij Christoffer Stralen in Langeboom. Met een smartphone of een klassieke kaart in de hand ga je op zoek naar de diverse planten.
1: Ik vind het vooral leuk om de tuin te laten zien aan mensen. Zeker mensen die ook geïnteresseerd zijn in kruiden. Want met de QR-code kun je dus op ieder puntje is een plant en daar kun je op klikken. En dan zie je gelijk hoe de plant in het Latijns heet, wat de geneeskracht inhoudt en wat de eetbaarheid is. Wanneer je hem oogst en er staat een foto bij van iedere plant.
0: Om nog meer over kruiden te weten te komen, volgde ze een opleiding tot herborist.
1: De herboristopleiding leer je eigenlijk de meeste, de algemene geneeskrachtige kruiden. Wat je ermee kan doen en welk deel je gebruikt en wanneer je het oogst. Wat de inhoudstoffen zijn. Er zijn een heleboel inhoudstoffen met een bepaalde werking en een bepaalde oplosbaarheid. En als je dat weet, dan kun je daar producten van maken. Dan kun je bijvoorbeeld olies maken of zalven of crèmes. Of thee natuurlijk. Je kunt de kruiden drogen. Ja, zo kan je. Daar leer je eigenlijk wat je allemaal kan doen met kruiden. Steeds meer mensen vinden kruiden interessant. Toen ik begon met de opleiding, ja, was ik een van de ouderen, zeg maar, in de klas samen met de anderen. En nu zie je dat heel veel kruidenopleidingen de grond uitschieten. En heel veel jongeren ook een kruidenopleiding doen. Dus het is ook een soort van hype, lijkt het. Dus steeds meer. En ja, vroeger wisten de mensen natuurlijk, die wisten het nog wel uit zichzelf, maar dat is een beetje verleerd. Maar nu willen mensen, denk ik, toch weer een beetje meer terug naar de natuur. Een hele eenvoudige, die iedereen kent, dat is het driekleurig viooltje. Dat is een heel leuk bloemetje. Maar ja, hij werkt bloedzuiverend en ontstekingwerend. Er zit ook een beetje salicylzuur in, dus hij werkt ook een beetje pijnstillend. En ik droog hem en ik gebruik hem in de thee die goed is voor je huid.
0: En als mensen zelf een kruidentuin willen beginnen, wat zou je hun dan willen meegeven?
1: Ga zoeken naar de planten die je hebben wil. Gewoon in de natuur. Probeer zaden te verzamelen. Ga bij mensen op bezoek. Hier kan ik ook heel veel zaailingen uithalen en in potjes zetten, wat ik ook doe. En dat kunnen alle mensen die tuinen hebben. Dus ik heb eigenlijk bijna geen planten gekocht. Ik heb eigenlijk bijna alles gewoon via stekjes, polletjes en zaden zelf zaaien. Ja, gekregen of zelf geteeld. En zo groeit het stukje bij beetje.
0: Gewoon lekker aan de slag dus?
1: Lekker aan de slag, ja, zeker.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De klap was zo groot dat huizen de omgeving op hun grondvesten stonden te schudden. Volgens het bedrijf van miljardair Jeff Bezos deed het incident zich voor tijdens een zogenoemde hot fire test. Dan worden de raketmotoren volledig ontstoken, terwijl de raket stevig verankerd blijft op het lanceerplatform. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. En rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wilde de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog, het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
7: Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Paalgraven 13 kilometer file. De vertraging is een half uur. 5 minuten extra op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. Door een ongeluk op de A59 zijn 3 rijstroken dicht. Zonzeel richting Den Bosch bij Waspik. 4 kilometer file, bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
10: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
13: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
13: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roeland van Kuik.
1: Agenda.
2: Woensdagavond 3 juni 2026 verandert landgoed Tongelaar in Mil in een bijzondere buitenbioscoop. Vanaf 9 uur 's avonds wordt daar de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De film gaat over de natuur in het land van Kuik en laat ook zien voor welke uitdagingen het gebied staat. Bezoekers kunnen plaatsnemen in het weiland achter het kasteel aan de Tongelaar 12 in Mil. Er zijn geen stoelen aanwezig, dus bezoekers wordt zelf gevraagd een klapstoel, deken of zitzak mee te nemen. De buitenvertoning is eenmalig en biedt uitzicht op het kasteel Tongelaar. IVN De Maasvallei organiseert donderdag 4 juni 2026 een seniorenwandeling door Rijkenvoort. De wandeling over het Broeksteenpad start om 1:30 bij standbeeld De Kikker aan de Kapelstraat 20. Tijdens de tocht krijgen deelnemers uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het dorp en de natuur in het gebied, die juist in deze periode volop in bloei staat. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is gratis toegankelijk, ook voor niet-leden. Na afloop biedt seniorenvereniging Boksmeer een kop koffie of thee aan. Bel vooraf aanmelden via de website van IVN de Maasvallei.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft woensdagavond 7 nieuwe wethouders benoemd. Forum voor Democratie stemde blanco bij 6 benoemingen en steunde alleen hun eigen kandidaat voor de laatste post. De partij kan zich niet vinden in het coalitieakkoord van CDA, Team Lokaal en Pro, maar wenst het nieuwe college succes. De wethouders Antoinette Maas, Maarten Jielissen en Willy Hendricks van Haren hebben donderdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad van Land van Kuik. Tijdens de vergadering werden zij geprezen om hun inzet en emotionele terugblikken op hun politieke loopbaan. Hendricks van Haren riep op tot goede samenwerking, terwijl Maas en Jielissen hun waardering voor collega's uiten. De bouw van nieuwbouwwijk Heihoek West in Vielingsbeek start mogelijk pas in 2028... in plaats van de eerder geplande tweede helft van 2026. Dit blijkt uit antwoorden van het college van Land van Kuik. De vertraging is onder andere te wijten aan een actieve dassenburcht in het plangebied. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Leenrijden en knooppunt Batendorp. Er staat 13 kilometer file. Vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Nog meer vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paugraven 17 kilometer stilstaan. Door een pechgeval is tot ongeveer 12 uur de rechterrijstrook dicht. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch staat een file van 4 kilometer bij Raamsdonksveer door een ongeluk. 3 rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Daarin wordt meermaals genoemd dat iedereen moet kunnen meedoen. Wat Stichting Toegankelijk Land van Kuik betreft, mag het echter wel wat concreter wat inclusie betreft. Aan de lijn is voorzitter Rob Poel. Meneer Poel, wat spreekt de Stichting Toegankelijk Land van Kuik wel aan in dit coalitieakkoord en waar had het anders of beter gaan moeten volgens u?
1: We zien dat er aanknopingspunten liggen. Hè? Ik bedoel, op het moment dat je het hebt over leefbaarheid, op het moment dat je het hebt over iedereen doet mee, als je het hebt over toegankelijkheid, ik heb het woord geloof ik zelf één keer ergens zien staan, dan vinden wij dat natuurlijk prettig en sluit dat aan bij... Bij wat wij als stichting natuurlijk nastreven. Maar het is heel algemeen geformuleerd. Hè? Dus wij zijn wel benieuwd naar de concretisering. Die concretisering kan er waarschijnlijk liggen, hopen wij althans, wanneer de lokale inclusieagenda aan de orde komt in de gemeenteraad. Wij zullen wat dat betreft zowel raad en met name college bij de les houden. Wij hebben een 2 keer jaarlijks periodiek overleg, bestuurlijk overleg, met de wethouder. Ik denk dat dat meneer Van Kraai gaat worden, want die heeft de WMO onder zich. Dus dan ga ik natuurlijk richting die wethouder, als spreekbuis van het college, zeggen van ja, god, hoe ga je hier nu meer handen en voeten aangeven? Want dat is wat wij willen horen.
0: Heeft u een aantal concrete voorbeelden?
1: Ik ben al een tijdje bezig om erop te wijzen dat we in Kuik prachtige terrassen hebben. Maar als je het hebt over toegankelijkheid en afgezet tegen ons terrasbeleid of terrasvergunningenbeleid, dan klopt daar geen ene meter van. Nou, ik weet dat men ambtelijk bezig is om daar meters in te willen gaan maken. Nou, dat wil ik straks ook concreet uitgewerkt zien. Hè. Kijk, als stichting zijn wij niet een club die horeca of wie dan ook zeg maar de nek om wil draaien. Maar wij willen wel, als er beleid is en dat beleid is gericht op de toegankelijkheid van terrassen, dan willen we dat ook in concreto terugzien. En dan kan het niet zo zijn dat wij moeten constateren dat niet alleen iemand die gehandicapt is niet fatsoenlijk door of over een terras kan en over de straat moet, maar zelfs iedereen. Kijk, stel dat jij zegt van god, er is een terrasbeleid en er wordt gewoon door de betrokkenen niet of slecht mee omgegaan, zodat die toegankelijkheid van die terrassen helemaal niet gewaarborgd is. Hè? Want dan heb je beleid, maar in de uitvoering houden mensen zich dat niet aan. En dan zullen wij wellicht formeel om handhavingsverzoeken moeten gaan vragen. Hè? Ik bedoel, dat is dan even een concreet voorbeeld van hoe ga je hier in de toekomst mee om. Ik heb ook nog niet zo lang geleden gezegd van waar wij als stichting aan moeten blijven werken is bewustwording. Want op het moment dat je dat niet doet, dan heb ik het gevoel dat als het gaat om toegankelijkheid, dat de zaken ook snel weer verslappen. Kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld met de vuilnisophaler, of je bij dat nu doet of de gemeente doet, afspraken maakt van god, zet die kliko's op een dusdanige wijze terug, zodat ook je niet zeg maar het voetpad blokkeert, hè, voor de valide of de minder valide mens. Nou, het kan best zijn dat je daar goede afspraken over maakt. Maar het kan best zijn dat als je daar vervolgens zegt van oké, dat hebben we nu geregeld en we kijken er niet meer naar, dat het bij wijze van spreken na een half jaar dan toch weer in het oude vervalt. Hè.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 11 kilometer file tussen Knoopend Leenrijden en Knoopend Batendorp. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten. Veel vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Paalgraven. 17 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook nog tot 12 uur ongeveer dicht. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Ruimschoksveer. 4 kilometer file. 10 minuten vertraging door een ongeluk. En een ongeluk op de N2 Maastricht Eindhoven geeft 10 minuten. Te vertragen bij Knoopend Batendorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
9: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
8: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
10: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Eerst kopen of eerst verkopen?
4: Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen weg.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: IVN de Maasvallei organiseert donderdag 4 juni 2026 een seniorenwandeling door Rijkenvoort. De wandeling over het Broeksteenpad start om 1:30 bij standbeeld De Kikker aan de Kapelstraat 20. Tijdens de tocht krijgen deelnemers uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het dorp en de natuur in het gebied, die juist in deze periode volop in bloei staat. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is gratis toegankelijk, ook voor niet-leden. Na afloop biedt seniorenvereniging Boksmeer een kop koffie of thee aan. Wel vooraf aanmelden via de website van IVN de Maasvallei. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen op donderdag 4 juni 2026 kennis maken met het werk van de brandweer tijdens een speciaal kindercollege in de bibliotheek van Boksmeer. Brandweermensen uit Gennep vertellen daar hoe het eraan toe gaat bij een melding en laten hun uitrusting van dichtbij zien. Ook krijgen kinderen uitleg over wat je moet doen bij brand. Het kindercollege vindt plaats van 4:30 tot 5:00 in BiblioPlus aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Deelname is bedoeld voor nieuwsgierige jonge bezoekers die meer willen weten over het werk van hulpverleners.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobilist is donderdag rond 5 uur 's avonds met een auto over het terras van een ijssalon in Overloon gereden en botste tegen een lantaarnpaal. Niemand raakte gewond, maar de bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft woensdagavond 7 nieuwe wethouders benoemd. Forum voor Democratie stemde blanco bij 6 benoemingen en steunde alleen hun eigen kandidaat voor de laatste post. De partij kan zich niet vinden in het coalitieakkoord van CDA, Team Lokaal en Pro, maar wenst het nieuwe college succes. De wethouders Antoinette Maas, Maarten Jielissen en Willy Hendricks van Haren hebben donderdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad van Land van Kuik. Tijdens de vergadering werden zij geprezen om hun inzet en emotionele terugblikken op hun politieke loopbaan. Hendricks van Haren riep op tot goede samenwerking, terwijl Maas en Jielissen hun waardering voor collega's uiten.
2: En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Het is wel zo vaker op vrijdag al vroeg druk op de weg in Brabant op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert-Noord en de afrit Valkenswaard 10 kilometer file door een kapotte auto. Een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Leenderheiden en Leende. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en knooppunt Paulgraven 14 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Een 5 minuten vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij knooppunt het Vonderen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
5: VIP Dance Classics.
6: Thank God it's.
5: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
6: Thank God it's.
5: VIP Dance Classics.

vliegveld tussen Boksmeer en Sint-Antonis was dit Pinksterweekend het decor van een adembenemende vliegshow. Model Vliegsportclub Columbia heeft de afgelopen maandag haar jaarlijkse open dag hier gehouden. Tientallen kleine en grote vliegtuigen, jets en helikopters trotseerden de zwaartekracht terwijl ze vanaf de grond werden bestuurd. Leden van Columbia en gastpiloten lieten het publiek zien waar radiografisch bestuurbare modellen technisch toe in staat zijn.

0: Wij willen heel graag onze sport kenbaar maken voor het hele grote publiek. En laten zien dat het niet alleen een klein modelvliegtuigje is, maar gewoon dat we met allerlei soorten vliegtuigen vliegen, die ook in het groot vliegen, in het echt, en die wij allemaal op model hebben gebouwd. Dus vandaar dat we eigenlijk voor iedereen de mogelijkheid geven om dit allemaal te kunnen laten zien.
1: Het besturen van een radiografisch bestuurbaar model is soms nog lastiger dan het vliegen in een echt vliegtuig, zegt piloot en luchtmachtinstructeur Richard van Wijk. Hij houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met de modelvliegsport.
2: Ja, nou, ik heb twee vliegtuigen meegenomen. Die kleine, die blauw-witte, dat is eigenlijk een schaalmodel van een bestaand lestoestel. Wordt ook in de militaire luchtvaart gebruikt, maar het is eigenlijk een trainingsvliegtuig, een opleidingsmodel. Het is van piepschuim, er zit een elektromotortje in. Ja, leuk ding om mee te vliegen, met trekbaar landingsgestel. En die grote, dat is eigenlijk een schaalmodel van een Stinson. Dat is een werkelijk bestaand vliegtuig. En daar zit een 3-cylinder brandstofmotor in. En dat is eigenlijk een bouwpakket, maar die heb ik een beetje verbouwd, zodat hij er wat interessanter uitziet. Ja, dat is een soort semi-schaal. Ja.
1: Een van de hoogtepunten van de dag was de vlucht van de 19-jarige Bjorn Bongers, HBO-student Aviation. Met zijn schaalvliegtuig Extra liet Bjorn spectaculaire skywriting met behulp van rooksystemen en staaltjes 3D-aerobatics zien. Waaronder het verticaal stilhangen in de lucht en een raketstart.
3: Dit is een Extra. Dit is een schaalvliegtuig. Het is in een maat van 41%. Dus is, de spanwijd is 41% van het werkelijke model in het echt. Landen vind ik ook wel het leukste. Ja, daar heb je gewoon wat meer te sturen. Je hebt te maken met de wind bijvoorbeeld. En met opstijgen is dat iets minder aan de orde. Dus dat vind ik het moeilijkste. Maar ook wat leukste. Elke vlucht is weer een bijzonder moment. Je hoopt altijd dat het weer als een geheel weer aan de grond komt. Dat het niet crasht. Dat de motor niet uitgaat bijvoorbeeld. Eigenlijk is elke vlucht wel weer een beetje spannend.
1: Eerst vind je het vliegen geweldig en daarna ontdek je het plezier van het bouwen, zeggen de modelvliegers. Het is onmogelijk te voorspellen in welk wetenschappelijk gebied je nieuwsgierigheid je zal brengen.
0: Maar als je met je modelvliegtuigen bezighoudt, dus als sport zijnde, leer je de techniek enorm goed. En iedereen wil je ook begeleiden. Ieder ouder van deze club, die pak je gewoon op als zijnde gelijk volwaardig lid en die helpt jou gewoon die techniek eigen maken om te vliegen. En als je die techniek kent, dan ken je zo ontzettend veel technieken. Want je hebt een stukje van elektrotechniek, elektronica zit erin. Er zit een stukje van mechanica in. Allemaal punten waar ontzettend veel aandacht aan gegeven moet worden. En dat stimuleren we heel graag hier met de club.

0: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
1: Twee generaties, één gigantische dansvloerhit. De vrouw die de popmuziek heeft uitgevonden slaat de handen ineen met de vrouw die momenteel alle records verbreekt. Madonna en Sabrina Carpenter brengen ons precies wat we nodig hebben. Een vleugje vintage disco, een flinke dosis attitude en een refrein dat je de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgt. De Queen en de nieuwe prinses. Dit is Bring Your Love.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Bij Anytime Fitness mail, sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 13 kilometer file tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en knooppunt Empel 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Van Kuik, dichterbij dan je denkt.
1: Een achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Bland van Kuik.
1: Agenda.
2: Maandag 1 juni 2026 organiseert Pantijn Extra samen met Zicht op Geld en BiblioPlus een informatief bijeenkomst over geldzaken bij opname in een verpleeghuis. De lezing vindt plaats van 10 tot 12 uur in de bibliotheek aan de Tromstraat 2 in Grave. Financieel adviseur Frank van der Locht van Zicht op Geld geeft uitleg over de financiële en praktische zaken die geregeld moeten worden wanneer een partner of ouder verhuist naar een verpleeghuis. De toegang is gratis. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die hiermee te maken krijgt of zich alvast wil informeren. In Boxmeer gaat dinsdag 2 juni 2026 weer de jaarlijkse avondvierdaagse van start. Het wandelevenement duurt van 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds en vertrekt vanuit Stichting Wandelsport Boxmeer aan de Koorstraat 1. De avondvierdaagse richt zich niet alleen op kinderen en gezinnen die korte afstanden willen lopen, maar ook op wandelaars die trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. De routes voeren door Boxmeer en de directe omgeving. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers, van jong tot oud, voor deze sportieve wandelweek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobilist is donderdag rond 5 uur 's avonds met een auto over het terras van een ijssalon in Overloon gereden en botste tegen een lantaarnpaal. Niemand raakte gewond, maar de bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft woensdagavond 7 nieuwe wethouders benoemd. Forum voor Democratie stemde blanco bij 6 benoemingen en steunde alleen hun eigen kandidaat voor de laatste post. De partij kan zich niet vinden in het coalitieakkoord van CDA, Team Lokaal en Pro, maar wenst het nieuwe college succes. De wethouders Antoinette Maas, Maarten Jielissen en Willy Hendricks van Haren hebben donderdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad van Land van Kuik. Tijdens de vergadering werden zij geprezen om hun inzet en emotionele terugblikken op hun politieke loopbaan. Hendricks van Haren riep op tot goede samenwerking, terwijl Maas en Jielissen hun waardering voor collega's uiten.
2: En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Welke planten zijn eetbaar? En welke kruiden staan bekend om een geneeskrachtige werking? Dat is te ontdekken op een van de 4 kruidentuindagen bij Christoffer Stralen in Langeboom. Met een smartphone of een klassieke kaart in de hand ga je op zoek naar de diverse planten.
1: Ik vind het vooral leuk om de tuin te laten zien aan mensen. Zeker mensen die ook geïnteresseerd zijn in kruiden. Want met de QR-code kun je dus op ieder puntje is een plant en daar kun je op klikken. En dan zie je gelijk hoe de plant in het Latijns heet, wat de geneeskracht inhoudt en wat de eetbaarheid is. Wanneer je hem oogst en er staat een foto bij van iedere plant.
0: Om nog meer over kruiden te weten te komen, volgt dus een opleiding tot herborist.
1: De herboristenopleiding leer je eigenlijk de meeste, de algemene geneeskrachtige kruiden. Wat je ermee kan doen en welk deel je gebruikt en wanneer je het oogst. Wat de inhoudstoffen zijn, er zijn een heleboel inhoudstoffen met een bepaalde werking en een bepaalde oplosbaarheid. En als je dat weet, dan kun je daar producten van maken. Dan kun je bijvoorbeeld olies maken of zalven of crèmes. Of thee natuurlijk, je kunt de kruiden drogen. Ja, zo kan je, daar leer je eigenlijk wat je allemaal kan doen met kruiden. Steeds meer mensen vinden kruiden interessant. Toen ik begon met de opleiding, was ik een van de ouderen, zeg maar, in de klas, samen met de anderen. En nu zie je dat heel veel kruidenopleidingen de grond uitschieten. En heel veel jongeren ook een kruidenopleiding doen. Dus het is ook een soort van hype, lijkt het. Dus steeds meer. En ja, vroeger wisten de mensen natuurlijk, die wisten het nog wel uit zichzelf. Maar dat is een beetje verleerd. Maar nu willen mensen, denk ik, toch weer een beetje meer terug naar de natuur. Een hele eenvoudige die iedereen kent, dat is het driekleurig viooltje. Dat is een heel leuk bloemetje. Maar ja, hij werkt bloedzuiverend en ontstekingwerend. Er zit ook een beetje salicylzuur in, dus hij werkt ook een beetje pijnstillend. En ik droog hem en ik gebruik hem in de thee die goed is voor je huid.
0: En als mensen zelf een kruidentuin willen beginnen, wat zou je hun dan willen meegeven?
1: Ga zoeken naar de planten die je hebben wil. Gewoon in de natuur. Probeer zaden te verzamelen. Ga bij mensen op bezoek. Hier kan ik ook heel veel zaailingen uithalen en in potjes zetten, wat ik ook doe. En dat kunnen alle mensen die tuinen hebben. Dus ik heb eigenlijk bijna geen planten gekocht. Ik heb eigenlijk bijna alles gewoon via stekjes, polletjes en zaden zelf zaaien. Ja, gekregen of zelf geteeld. En zo groeit het stukje bij beetje.
0: Gewoon lekker aan de slag dus?
1: Lekker aan de slag, ja, zeker.
2: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De VN-chef voor Mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een spoedreparatie 13 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Waterloo. De vertraging is zo'n 20 minuten. Een kwartier vertraging op de A2 Eindhoven Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leende, 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk nog 5 minuten vertraging bij knooppunt Galder op de A16 Antwerpen richting Breda. Door een kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en Tilburg, 12 kilometer file. Bij Tilburg Centrum West is de vertraging een kwartier. En een kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik 15 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
10: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: In Boksmeer gaat dinsdag 2 juni 2026 weer de jaarlijkse avondvierdaagse van start. Het wandelevenement duurt van 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds en vertrekt vanuit Stichting Wandelsport Boksmeer aan de Koorstraat 1. De avondvierdaagse richt zich niet alleen op kinderen en gezinnen die korte afstanden willen lopen, maar ook op wandelaars die trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. De routes voeren door Boksmeer en de directe omgeving. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers, van jong tot oud, voor deze sportieve wandelweek. Woensdagavond 3 juni 2026 verandert landgoed Tongelaar in Mil in een bijzondere buitenbioscoop. Vanaf 9 uur 's avonds wordt daar de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De film gaat over de natuur in het land van Kuik en laat ook zien voor welke uitdagingen het gebied staat. Bezoekers kunnen plaatsnemen in het weiland achter het kasteel aan de Tongelaar 12 in Mil. Er zijn geen stoelen aanwezig, dus bezoekers wordt zelf gevraagd een klapstoel, deken of zitzak mee te nemen. De buitenvertoning is eenmalig en biedt uitzicht op het kasteel Tongelaar.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobilist is donderdag rond 5:00 s'avonds met een auto over het terras van een ijssalon in Overloon gereden en botste tegen een lantaarnpaal. Niemand raakte gewond, maar de bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft woensdagavond 7 nieuwe wethouders benoemd. Forum voor Democratie stemde blanco bij 6 benoemingen en steunde alleen hun eigen kandidaat voor de laatste post. De partij kan zich niet vinden in het coalitieakkoord van CDA, Team Lokaal en Pro, maar wenst het nieuwe college succes. De wethouders Antoinette Maas, Maarten Jielissen en Willy Hendricks van Haren hebben donderdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad van Land van Kuik. Tijdens de vergadering werden zij geprezen om hun inzet en emotionele terugblikken op hun politieke loopbaan. Hendricks van Haren riep op tot goede samenwerking, terwijl Maas en Jielissen hun waardering voor collega's uiten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Onlangs werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin wordt meermaals genoemd dat iedereen moet kunnen meedoen. Wat Stichting Toegankelijk Land van Kuik betreft, mag het echter wel wat concreter wat inclusie betreft. Aan de lijn is voorzitter Rob Poel. Meneer Poel, wat spreekt de Stichting Toegankelijk Land van Kuik wel aan in dit coalitieakkoord en waar had het anders of beter gemoeten volgens u?
1: We zien dat er aanknopingspunten liggen. Hè? Ik bedoel, op het moment dat je het hebt over leefbaarheid, op het moment dat je het hebt over iedereen doet mee, als je het hebt over toegankelijkheid, ik heb het woord geloof ik zelf één keer ergens zien staan, dan vinden wij dat natuurlijk prettig en sluit dat aan bij wat wij als stichting natuurlijk nastreven. Maar het is heel algemeen geformuleerd. Hè? Dus wij zijn wel benieuwd naar de concretisering. Die concretisering kan er waarschijnlijk liggen, hopen wij althans, wanneer de lokale inclusieagenda aan de orde komt in de gemeenteraad. Wij zullen wat dat betreft zowel raad en met name college bij de les houden. Wij hebben een 2 keer jaarlijks periodiek overleg, bestuurlijk overleg, met de wethouder. Ik denk dat dat meneer Van Kraai gaat worden, want die heeft de WMO onder zich. Dus dan ga ik natuurlijk richting die wethouder, als spreekbuis van het college, zeggen van ja, god, hoe ga je hier nu meer handen en voeten aan geven? Want dat is wat wij willen horen.
0: Heeft u een aantal concrete voorbeelden?
1: Ik ben al een tijdje bezig om erop te wijzen dat we in Kuik prachtige terrassen hebben. Maar als je het hebt over toegankelijkheid en afgezet tegen ons terrasbeleid of terrasvergunningenbeleid, dan klopt daar geen ene meter van. Nou, ik weet dat men ambtelijk bezig is om daar meters in te willen gaan maken. Nou, dat wil ik straks ook concreet uitgewerkt zien. Hè. Kijk, als stichting zijn wij niet een club die horeca of wie dan ook zeg maar de nek om wil draaien. Maar wij willen wel, als er beleid is en dat beleid is gericht op de toegankelijkheid van terrassen, dan willen we dat ook in concreto terugzien. En dan kan het niet zo zijn dat wij moeten constateren dat niet alleen iemand die gehandicapt is niet fatsoenlijk door of over een terras kan en over de straat moet, maar zelfs iedereen. Kijk, stel dat jij zegt van

is bewustwording. Maar op het moment dat je dat niet doet, dan heb ik het gevoel dat als het gaat om toegankelijkheid, dat zaken ook snel weer verslappen. Kijk, op het moment dat, dat je bijvoorbeeld met de vuilnisophaler, of je bij dat nu doen of de gemeente doet, afspraken maakt van god, zet die kliko's op een dusdanige wijze terug, zodat ook je niet zeg maar het voetpad blokkeert, hè, voor de valide of de minder valide mens. Nou, het kan best zijn dat je daar goede afspraken over maakt, maar het kan best zijn dat als je daar vervolgens zegt, oké, dat hebben we nu geregeld en we kijken er niet meer naar, dat het bij wijze van spreken na een half jaar dan toch weer in het oude vervalt.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
3: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
2: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Behoorlijk druk al op de wegen in het zuiden van het land. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Waterdorp. De kop van 9 kilometer file. Een half uur vertraging daardoor. Ook een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Door 12 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 12 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. A58 Breda-Eindhoven. 10 minuten vertraging bij Oorschot. Kwartiertje extra op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Daar is file rijden over 10 kilometer tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder. En een kwartier vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venlo Weststad, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Senioren Beuge houdt in het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 juni 2026 weer de jaarlijkse boekenmarkt in MFC Het Kruispunt aan het Kerkplein 3 in Beuge. Op zaterdag is de markt geopend van 11 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds en op zondag van 11 tot 5 uur. In de zalen liggen meer dan 15.000 boeken overzichtelijk gesorteerd op onderwerp. Bezoekers kunnen rustig rondneuzen tussen romans, informatieve boeken en speciale uitgaven. De meeste boeken kosten maximaal 2 euro per stuk. De boekenmarkt trekt jaarlijks veel liefhebbers uit de regio. De gidsengroep van het Emmausklooster verzorgt op zaterdag 6 juni 2026 weer een rondleiding door het klooster in Velp bij Graven. De rondleiding duurt van 2 tot 4 uur en vindt plaats aan de Basileus van Bruggelaan 4 in Velp. Bezoekers krijgen meer te horen over de geschiedenis van het klooster en het leven van de kapucijnen. De rondleiding wordt iedere eerste zaterdag van de maand gehouden en in juli en augustus zelfs elke zaterdag. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht via reserveringen.emmausklooster@kapucijnen.org.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Centrummanager Clemens Binkhorst stopt per 1 augustus... na meer dan 27 jaar inzet voor het centrum van Kuik. Door veranderingen in zijn persoonlijke situatie en de groeiende eisen van zijn nieuwe baan kan hij beide functies niet langer combineren. Hij blijft tot zijn vertrek actief voor een zorgvuldige overdracht. Het bestuur zoekt inmiddels naar een opvolger. Een automobilist is donderdag rond 5 uur 's avonds met een auto over het terras van een ijssalon in Overloon gereden en botste tegen een lantaarnpaal. Niemand raakte gewond, maar de bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft woensdagavond 7 nieuwe wethouders benoemd. Forum voor Democratie stemde blanco bij 6 benoemingen en koos voor een eigen kandidaat bij de laatste post. De partij kan zich niet vinden in het coalitieakkoord van CDA, Team Lokaal en Pro, maar wenst het nieuwe college succes. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 240 kilometer file in het zuiden van het land. En vanmiddag en vanavond kunnen er ook nog flinke onweersbuien vallen. Dat is verspreid over het land, in het westen, in het noorden, in het oosten, zuidoosten. Dus hou daar rekening mee als je op pad gaat of op pad bent. Verder file op de A2 Utrecht-Den Bosch. 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. De A16 Rotterdam-Breda. 10 minuutjes bij Klaverpolder. De A27 een lange file vanuit Utrecht naar Breda. 24 kilometer tussen Nieuwegein en Werkendam met 3 kwartier vertraging. 10 minuten oponthouden op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik. En 10 minuutjes op de N324 vanuit Nijmegen naar Os. Er staat 3 kilometer file tussen Neder-Asselt en Velp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: vliegveld tussen Boksmeer en Sint-Antonis was dit Pinksterweekend het decor van een adembenemende vliegshow. Model Vliegsportclub Columbia heeft de afgelopen maandag haar jaarlijkse open dag hier gehouden. Tientallen kleine en grote vliegtuigen, jets en helikopters trotseerden de zwaartekracht terwijl ze vanaf de grond werden bestuurd. Leden van Columbia en gastpiloten lieten het publiek zien waar radiografisch bestuurbare modellen technisch toe in staat zijn.
1: Wij willen heel graag onze sport kenbaar maken voor het hele grote publiek. En laten zien dat het niet alleen een klein modelvliegtuigje is, maar gewoon dat we met allerlei soorten vliegtuigen vliegen, die ook in het groot vliegen, in het echt, en die wij allemaal op model hebben gebouwd. Dus vandaar dat we eigenlijk voor iedereen de mogelijkheid geven om dit allemaal te kunnen laten zien.
0: Het besturen van een radiografisch bestuurbaar model is soms nog lastiger dan het vliegen in een echt vliegtuig, zegt piloot en luchtmachtinstructeur Richard van Wijk. Hij houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met de modelvliegsport.
2: Ja, nou, ik heb twee vliegtuigen meegenomen. Die kleine, die blauw-witte, dat is eigenlijk een schaalmodel van een bestaand lestoestel. Wordt ook in de militaire luchtvaart gebruikt, maar het is eigenlijk een trainingsvliegtuig, een opleidingsmodel. Dat is van piepschuim, er zit een elektromotortje in. Ja, leuk ding om mee te vliegen, met trekbalansgestel. En die grote, dat is eigenlijk een schaalmodel van een Stinson. Dat is een werkelijk bestaand vliegtuig. Daar zit een 3-cylinder brandstofmotor in. En dat is eigenlijk een bouwpakket, maar die heb ik een beetje verbouwd zodat hij er wat interessanter uitziet. Ja, dat is een soort semi-schaal. Ja.
0: Een van de hoogtepunten van de dag was de vlucht van de 19-jarige Bjorn Bongers, HBO-student Aviation. Met zijn schaalvliegtuig Extra liet Bjorn spectaculaire skywriting met behulp van rooksystemen en staaltjes 3D-aerobatics zien. Waaronder het verticaal stilhangen in de lucht en een raketstart.
3: Dit is een Extra. Dit is een schaalvliegtuig. Het is in de maat van 41%. Dus het is, de spanwijd is 41% van het werkelijke model in het echt. Landen vind ik ook wel het leukste. Ja, daar heb je gewoon wat meer te sturen. Je hebt te maken met de wind bijvoorbeeld. En met opstijgen is dat iets minder aan de orde. Dus dat vind ik het moeilijkste. Maar ook wat leukste. Elke vlucht is weer een bijzonder moment. Je hoopt altijd dat het weer als een geheel weer aan de grond komt. Dat het niet crasht. Dat de motor niet uitgaat bijvoorbeeld. Eigenlijk is elke vlucht wel weer een beetje spannend.
0: Eerst vind je het vliegen geweldig. En daarna ontdek je het plezier van het bouwen, zeggen de modelvliegers.

0: Het is onmogelijk te voorspellen in welk wetenschappelijk gebied je nieuwsgierigheid je zal brengen.
1: Maar als je met je modelvliegtuigen bezighoudt, dus als sport zijnde, leer je de techniek enorm goed. En iedereen wil je ook begeleiden. Iedere ouder van deze club, die pak je gewoon op als zijnde gelijk volwaardig lid. En die helpt jou gewoon die techniek eigen maken om te vliegen. En als je die techniek kent, dan ken je zo ontzettend veel technieken. Want je hebt een stukje van elektrotechniek, elektronica zit erin. Er zit een stukje van mechanica in. Allemaal punten waar ontzettend veel aandacht aan gegeven moet worden. En dat stimuleren we heel graag hier met de club.

0: dichterbij dan je denkt.
1: Als er iemand is die weet hoe je van een persoonlijke puinhoop een prachtige hit maakt, dan is het Miles Smith wel. Hij veroverde onze harten al met Stargazing, maar op deze nieuwe plaat gaat hij nog een stapje dieper. My Mess is een ode aan de imperfectie en aan de mensen die van je houden. Juist als je het zelf even niet doet.
2: En dit is nieuw op

0: bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
11: Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. En vanmiddag kunnen er ook nog zware onweersbuien ontstaan. Files met de meeste vertraging momenteel op de A2 Utrecht, Eindhoven-Utrecht bij Kerkdriel. 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 14 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel met een vertraging van een half uur. Half uur vertraging op de A27 Breda-Gorkum door 19 kilometer file tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbickel&co.nl.
15: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
16: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
17: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
18: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
19: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
18: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
8: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

als je het zo lief zingt, ja, wie zijn wij dan om daarin niet te voorzien, hè? Darling, lieve Leidan, van mij, je hebt geluisterd naar Belinda Carlisle hier in Afslag LVC. En daarmee komen we toe aan de laatste episode van dit radiofeuilleton van deze week, maar ook van deze maand. Het is vandaag 29 mei 2026. Het is alweer vrijdag. Als het alles goed gaat, is dit ook de laatste werkdag van jouw werkweek. Dat zou toch prettig zijn, hè? Dat je zo meteen naar huis mag, de week achter je kan laten. Het was ook zo'n lange, hè? 4 werkdagen. Maar goed, dan toch. En nog eventjes genieten van het lekkere, warme, tropische weer op dit moment nog, kan je zeggen. Het waait wel lekker. Er staat een behoorlijke, warme, feunachtige wind, kan je wel zeggen. Maar goed, ja, het is nog steeds droog. En ja, er is nog geen onweer op dit moment. Zou natuurlijk wel kunnen gaan gebeuren straks, maar dat zien we dan later wel, hè? Goed, wat gaan we doen allemaal de komende 2 uur? Nou ja, goed, een beetje de gebruikelijke ingrediënten. Op vrijdag hebben we de verkeerssituatie. We kijken even in de agenda. We hebben het streeknieuws en we kijken naar de beurs. En we hebben heel veel lekkere muziek. Zonnige muziek ook. We gaan naar Sebastian, Yatra en Nicky Jam. En hoe heet die andere gasten? Oh ja, Luis Fonsi.

0: Ja, met deze zonnige klank komen we dan toch een beetje aan bij de hitte, waarmee je misschien wel te maken hebt als je onderweg bent in de auto. We kijken eventjes naar de verkeerssituatie hier in het land van Kuik, of rondom het land van Kuik, dat kan je beter zeggen. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 is het een en ander loos. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel-Noord en Afrit Eerde. 11 kilometer maar liefst langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen die Maasbrug en Afrit Os-Oost. Dan is er ook nog 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. Dan komen we op de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En dat waren ze wel weer eventjes.
1: Afslag LVC.

weet zeker dat er wat collega's hier bij Omroep Blad van Kuik zijn die hier heel blij van worden. Dit is de nieuwe Sabrina Carpenter. Je hebt geluisterd naar House Tour. Dat is helemaal nieuw, mensen. Dat gaan we inderdaad de komende tijd wel wat vaker horen hier in de show. Oh, ik denk al wat gebeurt er, maar ja, ze lopen het huis door, hè. Dat soort geluiden hoor je al op de achtergrond. Goed, dit is afslag LVC met zometeen de agenda van het Land van Kuik. Maar eerst nog even wat gitaar op je radio. Animal is dit. Daar moeten we ook even naar luisteren. Pas op, van.

0: Ja, je kan het wel een beetje horen volgens mij, hè?
1: Def Leppard op de radio en Animal. En je hoort het goed, hè? Dat is de vrijdagaflevering van Afslag LVC. Daar zijn we mee bezig. En ja, die is toch altijd net wat pittiger. Er zit net wat meer power in. Er zitten wat meer beats in. En daarmee is de kans wat kleiner dat je in slaap valt achter het sturen of achter je bureau of zo, hè? Dus ja, we houden je gewoon lekker wakker op deze manier. Dit is Afslag LVC bij Omroep Blond van Kuik. En we gaan zo meteen verder met... ja, ik heb nog een paar mooie platen klaarstaan. De Cutting Crew zag ik nog staan met I Just Died in Your Arms Tonight. Gladys Knight en de Pips komt er nog aan met Comeback in Finish What You Started. Een mooie gauw houden. Maar eerst, lieve mensen, gaan we eventjes kijken in de agenda van het Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Agenda.
3: Maandag 1 juni 2026 organiseert Pantijn Extra samen met Zicht op Geld en Biblio Plus een informatief bijeenkomst over geldzaken bij opname in een verpleeghuis. De lezing vindt plaats van 10 tot 12 uur in de bibliotheek aan de Tromstraat 2 in Grave. Financieel adviseur Frank van der Locht van Zicht op Geld geeft uitleg over de financiële en praktische zaken die geregeld moeten worden wanneer een partner of ouder verhuist naar een verpleeghuis. De toegang is gratis. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die hiermee te maken krijgt of zich alvast wil informeren. In Boxmeer gaat dinsdag 2 juni 2026 weer de jaarlijkse avondvierdaagse van start. Het wandelevenement duurt van 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds en vertrekt vanuit Stichting Wandelsport Boxmeer aan de Koorstraat 1. De avondvierdaagse richt zich niet alleen op kinderen en gezinnen die korte afstanden willen lopen, maar ook op wandelaars die trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. De routes voeren door Boxmeer en de directe omgeving. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers van jong tot oud voor deze sportieve wandelweek.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Captain Crew en I Just Died in Your Arms tonight. Je luistert naar Afslag Elvenzeer met zometeen het steeknieuws van 4:30. Maar eerst nog eventjes een gouden ouwe van Gladys Knight en de Pips.
1: Dit is Afslag LVC.
2: Uw presentator.

0: come back and finish what you started, zo heette die inderdaad. Zometeen gaan we verder met... we gaan ons verstoppen in de schaduw. Dat doen we samen met K3. Oeh, ja, dat is ook een nieuwe plaat. Ja, die moeten we ook af en toe met deze even laten horen dan, hè. En we hebben natuurlijk ook nog Shabba Ranks voor je. We hebben de nieuwe Victoria Noordman nog voor je onderweg. Er komt nog veel meer aan. Je hoort eigenlijk trouwens ook nog waar je zondagmiddag onder andere naar kan luisteren hier bij Omroep Land van Kuik. Maar eerst zoals beloofd het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Centrummanager Clemens Binkhorst stopt per 1 augustus... na meer dan 27 jaar inzet voor het centrum van Kuik. Door veranderingen in zijn persoonlijke situatie en de groeiende eisen van zijn nieuwe baan... kan hij beide functies niet langer combineren. Hij blijft tot zijn vertrek actief voor een zorgvuldige overdracht. Het bestuur zoekt inmiddels naar een opvolger. Een automobilist is donderdag rond 5 uur 's avonds met een auto over het terras van een ijssalon in Overloon gereden en botste tegen een lantaarnpaal. Niemand raakte gewond, maar de bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft woensdagavond 7 nieuwe wethouders benoemd. Forum voor Democratie stemde blanco bij 6 benoemingen en koos voor een eigen kandidaat bij de laatste post. De partij kan zich niet vinden in het coalitieakkoord van CDA, Team Lokaal en Pro, maar wenst het nieuwe college succes. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
0: Ja, en als je dan met je auto een terras van een ijssalon oprijdt, dan zeggen we dat is niet cool. Maar oké, we kijken even naar de verkeerssituatie. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel Noord en afrit Eerde. En 11 kilometer inmiddels langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Dan nog 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os Oost. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. Dan komen we bij de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En dat waren ze voor nu.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Ja, ja, de nieuwe van K3, samen met Donnie. Verstoppen in de schaduw, zo heette die plaat. En zeg nou eens eerlijk, hè, van die jonge vader, zeg maar. Wie zou zich nou niet stiekem willen verstoppen met een van de meiden van K3? Of misschien wel met alle drie in de schaduw. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. En dan zeggen we Mr. Lover. Die krijg je zo meteen van Shabba Ranks. Maar eerst gaan we even naar een andere plaat toe. En deze deed het heel goed in die

0: rijdt het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Dan 4 kilometer, ook nog op de A50, stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. Die is er ook bijgekomen. Dan nog even de A59. Dat is mijn laatste op dit moment. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Met betere synthesizer geweld op je radio. Je hebt geluisterd naar John en Vangelis. En Somehow I'll Find My Way Home. Zo heette deze mooie plaat. Zometeen de Timex Social Club. Eerst een

0: remix van een nummer wat in 2024 verscheen. Ik heb het al lekker uitgelegd. Victoria Noordman met teksten. Dan moet ik het goed zeggen, inderdaad. Met teksten dus inderdaad van Roberto Marmolani, vriend van de show. Je kunt geluisteren naar de remix van Reshine. En die verschijnt binnenkort op eventyrecords.com. Als je nog een paar weken geduld hebt.
1: Hi, I'm Victoria Noordman and Jan Deven is playing my new track. Enjoy! Kisses, bye!

0: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
1: Ja, en als je denkt van dat afslag LVC, dat mag best een beetje korter, dan moet je ook zeker gaan adverteren, want dan hou ik minder zendtijd over om muziek en onzin te draaien en te verkopen, zeg maar. Dat dan weer wel. Goed, je hoorde Victoria Noordman en Reshine. Dat was de Eventy Remix. En die verschijnt dus binnenkort op vinyl. Zit die eraan te komen. Via eventyrecords.com kunnen bestellen. Zometeen het tweede deel van afslag LVC, na de boodschappen en het nieuws van 5 uur. Tot die tijd nog de Timex Social Club, zoals beloofd. En Rumors. Tot zo.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31e een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie, von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land vanmiddag en vanavond kans op zware onweersbuien. Op de wegen in onze regio 200 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Eindhoven-Utrecht een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 18 kilometer file daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht bij Zaltbommel. Vanaf Culemborg 12 kilometer langzaam rijden met een uur vertraging. A27 Breda-Gorkum. Bij industriegebied Avelingen 20 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 11 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht nu 10 kilometer file. Want een ongeluk houdt daar twee rijstroken dicht. Vertraging nu al een half uur. Half uur extra heb je ook nodig op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Zeggen en Heerlen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
5: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
7: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

een hele grote hit van uit 1991. Strike It Up hoorde hier in afslag LVC. Zo, en daarvoor hadden we Lara Bell. En dat kwam in 1987 en werd op het Disco Magic label uitgebracht. En daarbij luister je naar Up and Down. Goed, zometeen, nou, de kop is eraf. We gaan even het tempo ietsjes naar beneden brengen, hoor. Klein beetje toch, even een beetje bijkomen. Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. En dan zo het verkeer. Dat gaan we ook nog eventjes met je doornemen. Oh ja, en de agenda ook nog. Oh, we hebben het nog druk vandaag.

0: zo heet die plaat inderdaad. Everybody wants to rule the world. Hè? Tears for Fears, die zong erover. Het maakt verder ook niet uit of dat je dan lid bent van de World Economic Forum of van de Trilaterale Commissie. Nee, maakt allemaal niet uit, zoals onze premier Jette hè, bijvoorbeeld. Nee, je wil gewoon de wereld regeren. Daar komt het een beetje op neer. Goed, we gaan eventjes naar de verkeerssituatie kijken rondom het land van Kuik. Want ze zijn nog niet opgelost voor de files. We gaan nog even kijken. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Veghel Noord en Afrit Eerde. En 11 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Verder nog 8 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen de Maasbrug en Afrit Os Oost. En 4 kilometer, ook nog steeds op de A50, stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. Dan de A59, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Afrit Rosmalen Oost en knooppunt Hintham. En dat waren ze.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: Als ik wist dat jij zou komen, had ik de hamer klaargelegd. Jan Deben.
4: Alsof er een engeltje in je oor piest.

0: Ja, er zijn natuurlijk verschillende remakes van deze plaats, maar dit blijft toch wel de enige echte, hele prima originele uit 1975. Shirley & Company en Shame, Shame, Shame. Nog heel veel mooie muziek voor je onderweg. Zometeen bijvoorbeeld nog Santana samen met Chet Kroeger. Dat is de zanger van Nickelback en Into the Night. En we hebben zometeen ook nog Mark Anthony en I Need to Know. Nou ja, dat komt heel goed uit, jongen. Want hier is de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Seniorenbeugen houdt in het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 juni 2026 weer de jaarlijkse boekenmarkt in MFC Het Kruispunt aan het Kerkplein 3 in Beugen. Op zaterdag is de markt geopend van 11 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds en op zondag van 11 tot 5 uur. In de zalen liggen meer dan 15.000 boeken overzichtelijk gesorteerd op onderwerp. Bezoekers kunnen rustig rondneuzen tussen romans, informatieve boeken en speciale uitgaven. De meeste boeken kosten maximaal 2 euro per stuk. De boekenmarkt trekt jaarlijks veel liefhebbers uit de regio. De gidsengroep van het Emmausklooster verzorgt op zaterdag 6 juni 2026... weer een rondleiding door het klooster in Velp bij Graven. De rondleiding duurt van 2 tot 4 uur en vindt plaats aan de Basileus van Bruggelaan 4 in Velp. Bezoekers krijgen meer te horen over de geschiedenis van het klooster en het leven van de kapucijnen. De rondleiding wordt iedere eerste zaterdag van de maand gehouden en in juli en augustus zelfs elke zaterdag. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht via reserveringen.emmausklooster@kapucijnen.org.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: weten inderdaad. Ja, Into the Night. Je hebt geluisterd naar Santana samen met Chet Kroeger. Dat is natuurlijk de frontman van Nickelback. Oh, wat een lekkere plaat, zeg. Ik ben sowieso al heel erg dol op Santana. Heb je die gast ooit live zien spelen? Nou, ik ben zelf nooit bij een concert van ze geweest. Maar zoek ze maar eens op YouTube. Die breken de tent af. Echt werkelijk waar. Geweldig. Heerlijk. Goed, zometeen nog veel meer goede muziek. We gaan zometeen luisteren naar Danza Kuduro, volgens mij, van Lucenzo. Maar eerst gaan we eventjes kijken naar het streeknieuws van 5:30. Zover zijn we alweer.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Centrummanager Clemens Binkhorst stopt per 1 augustus... na meer dan 27 jaar inzet voor het centrum van Kuik. Door veranderingen in zijn persoonlijke situatie en de groeiende eisen van zijn nieuwe baan kan hij beide functies niet langer combineren. Hij blijft tot zijn vertrek actief voor een zorgvuldige overdracht. Het bestuur zoekt inmiddels naar een opvolger. Een automobilist is donderdag rond 5:00 PM... met een auto over het terras van een ijssalon in Overloon gereden en botste tegen een lantaarnpaal. Niemand raakte gewond, maar de bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft woensdagavond 7 nieuwe wethouders benoemd. Forum voor Democratie stemde blanco bij 6 benoemingen en koos voor een eigen kandidaat bij de laatste post. De partij kan zich niet vinden in het coalitieakkoord van CDA, Team Lokaal en Pro, maar wenst het nieuwe college succes. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11:00 wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
0: Nou, hier in Graaf in de studio was het straks, of in ieder geval buiten de studio, was het 33 graden. Maar het begint inmiddels ook al een beetje donker te worden buiten. Dus ja, wie weet wat er allemaal nog onderweg is. Goed, we kijken nog even naar het verkeer. Op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Veghel Noord en Afrit Eerde. En 11 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. 8 kilometer stilstaand verkeer nog steeds tussen de Maasbrug en Afrit Olsoost. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. Dan de A59, 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Rosmalen Oost en knooppunt Hintham.
4: Hey, jij luisteraar, luister elke vrijdag en zaterdag naar de
5: avondclub.
4: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
1: Dichterbij dan je denkt.

zonnige klank op je radio uit Puerto Rico. Volgens mij is het ook afkomstig. Lucenzo hoorde je zojuist. En ja, je hebt geluisterd naar Codoro. Zometeen de nieuwe van Ruben Hillen. Maar eerst is dit Candy Staten voor je. Ja.

Ja, ik vind hem lekker vrolijk. Ja, 20 Seconds, zo heette die plaat. Die was afkomstig van The Voice of Holland winnaar Ruben Hillen, om precies te zijn. Ja, nieuwe plaat, nieuwe muziek hoor je bij Omroep Land van Kuik. Daar houden we ook wel van, hè, af en toe. Goed, we gaan even kijken naar het verkeer voor de laatste keer deze keer. In afslag LVC tenminste. En ik zit te kijken. Ik heb wel een nieuwe lijst binnengekregen, maar ik heb wel het idee dat de meldingen die erop staan nog steeds wel hetzelfde zijn. Dus ik vraag me af of dat daar aan die andere kant wel dingen goed gaan. Dat kan zomaar, hè. Op de A12, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Dan de A50, 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Veghel Noord en Afrit Eerde. En 11 kilometer langzaam rijden tussen Knooppunt Valburg en de Maasbrug. 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en Afrit Os-Oost. Die hadden we ook al straks. 4

0: van Dijk van een hit. Was dat natuurlijk even Kim Wilde. You keep me hanging on. Hoor hier een afslag LVC. Maak je klaar, want we gaan richting de financiële informatie. Het nieuws van de beurzen. Maar eerst...
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Oh, wat duurt dat lang, hè, zo'n promo. Maar ja, goed, dan weet je wel waar je terecht moet inderdaad om te adverteren. Want dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. Hè. Dan kunnen we altijd nieuwe bedrijven verwelkomen die de omroep een warm hart toedragen. Zo heet het dan. Goed, we kijken eventjes naar de financiële situatie op dit moment op de beurzen. Hè. De AEX die sloot op 1033,7 punten. En we vertrokken vandaag van 1037,2. Dat betekent 0,3% in de min. Dan de FTSE 100 in Engeland... Die

0: sloot op 10.409 punten, 0,2% in de min. Dan kijken we even naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7582 punten. Dat is een plus van 0,2%. En de Nasdaq staat op 26.963 punten. En dat is eveneens 0,2% in de plus. Dan kijken we naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen 3911,80 euro. En zilver tegen 64,85 euro. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je 63.090 euro. En voor een ethereum 1736 euro.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Je radio en The Line Sleeps Tonight. Dat was een hele grote nummer 1 hit destijds, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. En ja, ik draai hem graag, want het blijft gewoon een hele goede plaat. Nou, deze aflevering van Afslag LVC zit erop, lieve mensen. Zoals ook je werkweek erop zit. Als je geluk hebt tenminste, hè. En je kan nou van je weekend gaan genieten. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Dat doe je hier ook bij Omroep Land van Kuik. Om te beginnen zometeen om 6 uur met Peter en Martijn. En de avondclub tussen 6 en 7 is dat. En dan van 7 tot 9 hebben we Roger van Bracht voor je met de VIP Dance Class. En na negenen wordt er zwaar gemixt door onze mixers van de Weekend Club. Nou, daar hebben we natuurlijk het hele weekend nog allerlei leuke programma's. Gevarieerde muziek op je radio en programma's. En ja, hartstikke gezellig allemaal, dus ga er ook van genieten. Maandagmiddag ben ik er weer met de nieuwe Afslag LVC. Dat doen we dan weer om 4 uur maandagmiddag. Ik wens je een fijn weekend, eet smakelijk. En ik draai mijn laatste, wat een cover is van een nummer van E.G. Daily. Hier is de legendarische high-energy zanger Paul Parker. En je kunt geluisteren naar Love in the Shadows. Hey, goed weekend.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt? Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort

0: geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Verkeer kan daar behoorlijk last van hebben. Verder nog 150 kilometer file in onze regio. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel een half uur vertraging. Half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg vanaf Veghel 15 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. De weg is weer vrij, maar er staat vanaf Culemborg nog 12 kilometer file met een half uur vertraging. Een 20 minuten vertraging op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen. 20 kilometer file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Vanaf knooppunt Everdingen een half uur vertraging tot aan Werkendam. A50 Eindhoven-Arnhem, 10 kilometer file bij knooppunt Bankhoef met altijd nog een half uur tijdsverlies. En een kwartiertje vertraging aansluitend op knooppunt Paalgraaf op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Rijdt langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
6: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders. Op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel. Tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom, bom.
3: Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Als het donker wordt in het land van Kuik, is er een plek waar de on-air lamp nog brandt.
1: Daar brandt nog licht.
0: De avondclub.
2: Please enter your password.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zou kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw uit de hand loopt tijdens het warme weer en de verwachte drukte. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
13: Ja.
14: Ja.
12: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Met de trein naar Parijs voor een paar tientjes klinkt aantrekkelijk, maar je moet wel wat tijd meenemen. Vanaf december gaat de nieuw rechtstreekse trein van GoVolta rijden tussen Amsterdam en Parijs. De rit duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Daar staat tegenover dat tickets al vanaf €19 verkrijgbaar zijn. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. De bevolking is in 5 jaar tijd met ruim 3 miljoen mensen afgenomen. Vooral doordat er minder kinderen worden geboren en de bevolking snel vergrijst. Volgens de Japanse overheid komt de economie daardoor steeds verder onder druk te staan. Het land probeert al jaren jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. En in Rotterdam zijn mensen in een moskee flink geschrokken van een aanval van een groep van 6 personen. Er werden bierflesjes naar het gebouw gegooid, vernielingen aangericht en tegen de gevel geplast. Op dat moment waren er nog geen bezoekers aanwezig. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Terug naar de Soul Show Classics van de jaren 70 en 80. Dit is VIP Dance Classics.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
5: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een moment waarop Curaçao zich aan de wereld laat zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden bevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. Wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door. OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
6: Funky Friday. Met DJ Arcee.

signals back a path.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond.
8: In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht.
11: Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
13: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
14: We'll be sending from this location.
6: Voor een vette mix.
14: Die horen we binnen voor een hour.
6: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
14: Alright, we're ready.
6: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
14: Alright.
6: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Vorig jaar werden opnieuw meer overnachtingen geboekt dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om bijna 24 miljoen overnachtingen. Opnieuw een record. Ondanks maatregelen om het toerisme af te remmen, blijft Amsterdam wereldwijd populair. De groei vlakt wel iets af. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Volgens de rechter kan zo'n naamswijziging alleen door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. De naam van Trump was eind vorig jaar toegevoegd nadat medestanders van hem het bestuur hadden overgenomen. Het Kennedy Center gaat in beroep tegen de uitspraak. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. En op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
3: Kuik. Het is weer tijd.
4: We'll be setting from this location.
3: Voor een vette mix.
5: Die hoger op in about an hour.
3: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
5: Go ahead, we're ready.
3: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits. Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: denkt? Check onze website omroepelvc.nl. Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Clemens Binkhorst stopt per 1 augustus als centrummanager van Kuik na meer dan 27 jaar. Door zijn nieuwe baan, die meer tijd vraagt, kan hij zich niet langer volledig inzetten. Hij benadrukt het belang van een opvolger voor de komende ontwikkelingen, waaronder de oprichting van een vastgoedbis. Het bestuur zoekt nu naar een nieuwe centrummanager. Een automobilist is donderdag rond 5 uur 's avonds met een auto over het terras van een ijssalon in Overloon gereden en botste tegen een lantaarnpaal. Niemand raakte gewond, maar de bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft woensdagavond 7 nieuwe wethouders benoemd. Forum voor Democratie stemde blanco bij 6 benoemingen en steunde alleen hun eigen kandidaat voor de laatste post. De partij kan zich niet vinden in het coalitieakkoord van CDA, Team Lokaal en Pro, maar wenst het nieuwe college succes. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden.
3: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.